Responsible leverden James van Heusen en Sammy Kahn een vierde gemeenschappelijke Oscar op. In de derde aflevering, met muziek van Jamie van Heusen, liet wel een instrumentale versie horen van het orkest van Robert Farnon. In de film werd het liedje gezongen door hoofdrolspeler Jackie Gleason. En na de Oscar werd Call Me Irresponsible echter een hit in de uitvoering van Frank Sinatra. Hoewel het daarna in heel veel films als illustratief achtergrondnummer is gebruikt, heeft Sinatra het nadien nauwelijks meer gezongen of op de plaat gezet. Luistert u dus goed naar de grappige tekst van Sammy Kahn.

En dat was de song Call Me Irresponsible. U herkende uiteraard Frank Sinatra. En deze grappige tekst was dus van Sammy Kaam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Sound of Movies. Eerlijk gezegd had de programmamaker ook nog twee thema's uit Come Blow Your Horn uit 1963. En de song Star uit de musical Star 1968 voor u klaar liggen. Maar helaas dus vanwege de tijd kunnen we dat niet uitzenden. Dit was een programma van Kees Hoogenburg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. U gaat luisteren naar deel 1 van een serie over zingende filmsterren. Vandaag Movie Star Memories van acteurs in Engeland uit de periode 1931 tot 1941, te horen op een mono LP uit 1974. Met muziek van Misha Spoljansky, Sigmund Romberg, Paul Abraham, Noel Coward en gezongen onder andere door John Miles, Renate Müller, Jack Buchanan, Paul Robeson en Elizabeth Welch en begeleid door een studioorkest. Om te beginnen zo dadelijk Goodbye Trouble uit Car of Dreams in een film uit 1932 gezongen door John Miles. The Night is Young uit One Heavenly Night, 1934 is die film en de vocaliste is Evelyn Leigh. Dan I Like His Little Black Moustache door Binnie Barnes. En There's Something About You That's Different uit Song in Soho, film uit 1930. En dat wordt gezongen door Carl Brisson.

and go, but the dream is over. I've tried to fool myself.

U hoorde als laatste drie nummers Like Monday Follows Sunday uit de 30e jaren film Big Business, gezongen door Jack Buchanan en Elsie Randolph. The Dream is Over uit The Little Demoiselle, een film uit 1933, compositie van Noel Coward, gezongen door Alan Eagle. En Sleepy River uit Song of Freedom, en die is uit 1936. Compositie van Eric Ansel en Henrik Eage en vocals van Paul Robeson en Elizabeth Welsh. We hebben hem omgedraaid, die mono-LP uit 1974, Movie Star Memories, met zingende Engelse acteurs uit de periode 1931-1941. En we hoorden als eerste drie nummers There's Something About a Soldier uit Soldiers of the King, in Amerika geheten The Woman in Command, film uit 1933. Compositie van Noel Gay, gezongen door Sidley Kornetsch. Dan Tap Your Tootsies uit Jack of All Trades. In Amerika heette die The Two of Us, film uit 1936. Gezongen door Jack Halbert. En Fox Dead One Hour uit Mazurka, film uit 1936. Compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Paula Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

Geen obstakels meer gelukkig in deze LP uit 1974, Movie Stars Memories. U hoorde tot slot uit het toneelstuk The Good Companions uit 1931, wat dialogen, en de liedjes Going Home en Slipping Round the Corner. Muziek van Richard Dinsel en Frank Eaton. En u hoorde de stemmen van Adele Dixon, John Gielt, Lawrence Bascombe en Deering Wells. Nog wat filmmuziek van een andere bejaarde LP uit 1970. Die LP heet Janet McDonald Sings San Francisco and Other Silver Screen Favorites. U hoort de song San Francisco uit de film San Francisco uit 1936. Muziek van Bronislav Kaper en Walter Kaan en Walter Jorman. Gezongen door Janet McDonald en begeleid door een studioorkest.

0: Janet McDonald met San Francisco uit de gelijknamige film uit 1936. U luisterde naar The Sound of Movies met aflevering 1 over zingende filmsterren. Samenstelling Kees Hoogenbirk en alle titels vindt u zoals gebruikelijk terug op concertzender.nl.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen. Met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 8 tot 9 uur. Het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Stiltes. The Last Hunt is een western van Richard Brooks uit 1956... over een van de laatste buffeljachten in het noordwesten van Amerika, met in de hoofdrollen Robert Taylor en Stuart Granger. De alternatieve score en de ongebruikte source music voor de film The Last Hunt van de uit Rusland afkomstige en tot Amerikaan genaturaliseerde componist Daniel Anfitriotov, die geboren werd in Sint-Petersburg in 1901 en overleed in Rome in 1983. Anfitriotov was een leerling van Ottorino Respighi. U hoort nu een studioorkest onder leiding van Daniel Anfitriotov, met Evergreens gezongen door Bill Lee.

Van dezelfde componist, Daniel Amfitheatrov, de uiteindelijke score voor de western The Last Hunt uit 1956. U hoort weer een studioorkest onder leiding van de componist.

En dat was een groot applaus, een zwingende muziek. Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger.

een acteur en werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio, een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers en hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam and Changed Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

0: Songs van Irving Berlin uit de film Carefree, een film uit 1938. En voor u zong Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred gaat door en hij zingt nu uit The Sky's the Limit uit 1943 een film en de song One for My Baby. Dit is het radiostudioorkest onder leiding van Leigh Herlane. The Sky's the Limit.
1: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.

Make It One for My Baby, uit de film The Sky's the Limit. En u hoorde Fred Astaire en hij danst verder met zijn haren strak geplet op zijn hoofd en een mooi rockkostuum aan en glimmende schoenen. Volgende keer in ons programma The Sound of Movies hoort u nog meer van Fred Astaire. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, komend uur John Williams. Hij schreef de muziek bij Penelope, een komische krimi van Arthur Hiller uit 1966. De film gaat over de vrouw van een bankier. Zij is kleptomane en rooft $60.000 van de bank van haar echtgenoot. In de hoofdrollen Natalie Wood als de kleptomane, Ian Bannon als haar man en verder Peter Falk als de commissaris. Van John Williams' Penelope, door het studioorkest onder leiding van John Williams.

Ja, dat was de score van de film Penelope uit 1966 door John Williams. In een uitvoering van het studioorkest onder leiding van de componist zelf. Tot slot nog enkele bonustracks met alternatieve takes.

Van componist John Williams hoorden we de muziek bij de film Penelope uit 1966. Met als laatste enkele alternatieve takes. Samenstelling van jazz in de film werd verzorgd door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt weer aflevering 171. Voor de tweede maal gaan we aandacht besteden aan Kenyon Hopkins. Op 14 juni 2003 is de score van Baby Doll alles uitgezonden, gecombineerd met Lolita en dat onder de verzamelnaam Kleine Rijpe Meisjes. En nu we een serie met muziek van de Amerikaanse jazzcomponist Kenyon Hopkins samenstellen, mag Baby Doll nogmaals het spits afbijten. Target Hill County, Mississippi, dat is een verhaal van Tennessee Williams dat zich afspeelt in het zwoele en zweterige zuiden van de Verenigde Staten. Ilya Kazan regisseerde Carl Malden als katoenplanter, een 40-jarige man die is getrouwd met de tiener Baby Doll, gespeeld door Carol Baker. Ze was toen 17, verwend, niet bijster slim en nog maagd. Wat de oudere man moest aan zijn schoonvader beloven, dat hij zijn rechten als echtgenoot pas zou benutten als zij 20 was geworden. En die dag die nadert snel, maar intussen is er ook een Siciliaanse zakenman op het toneel verschenen. En die wordt gespeeld door Eli Wallach. En deze zakenman is een geduchte concurrent, zowel in de katoen als in de liefde. Ilya Kazan had al meerdere Tennessee Williams verfilmingen op zijn naam staan. En de schrijver, Tennessee Williams dus, had ook het script voor zijn rekening genomen en verwerkte veel muzikale aanwijzingen in zijn eigen boekbewerking. Componist Kenyon Hopkins kon in zijn score voor Baby Doll, dat was zijn eerste filmmuziek, veel van zijn voorliefde voor de rhythm and blues kwijt. Kenny Hopkins was in 1933 aan twee universiteiten afgestudeerd in muziektheorie en compositie. En vanaf 1951 was hij eerste componist en arrangeur van de Radio City Music Hall in New York. En in de jaren 60 hoofd van de muziekafdeling van CBS en later van de televisieafdeling van Paramount Studios. En tussendoor schreef hij muziek voor film, radio, theater, ballet en concertzaal. Hij werd een van de grote componisten van de jazz genoemd. En Hopkins overleed in 1983. Hij was toen 71 jaar oud. We gaan luisteren naar Ray Handorf, want hij dirigeert de Warner Brothers Orchestra met als solist bluesgitarist Smiley Lewis.

Want staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lodi Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven en het orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich op tot een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia With Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u. En u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort 3 songs uit de film Gold Digger of 1933. Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933. 2 songs uit Wonder Bar uit 1934. I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts en dat is uit 1934. Dan 2 songs uit Gold Diggers of 1935. En 2 songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: U hoorde Fred Astaire met drie songs uit Top Hat uit 1935 met componist Irving Berlin. Verder hoorde u de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner. Die gaat u nu in het komende ook weer horen. Ook weer met vocals van Fred Astaire en dan ook Candy, Candido en Ginger Rogers. Zij gaan zingen songs uit Roberta uit 1935 van Jerome Kern. Let's begin. I'll be hard to handle and I won't dance.
1: Now that you got me going, what you gonna do? Is it up to me or is it

Akio Radio Studio Orchestra, onder leiding van Max Steiner. Met de vocals Fred Astaire, Candy Candido en Ginger Rogers. Drie songs uit Roberta uit 1935. Componist was Jerome Kern. Gaan we verder tot besluit naar songs uit Follow the Fleet, een film uit 1936. Componist is Irving Berlin. I'm putting all my eggs in one basket. Let's face the music and dance. I rather lead a band and let yourself go. The vocals, Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray en Joy Hodges. En wederom de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner.

En met deze songs uit de film Follow the Fleet uit 1936, met muziek van componist Irving Berlin, de vocals Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray, Joy Hodges en de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner, besluiten we deze vijfde aflevering in de serie Fred Astaire zingt en danst in The Sound of Movies, een programmareeks van Kees Hoogenberg.

En dat was tot slot van deze donder, bliksem en maneschijn van Sir William Herschel, het Hobo-concert in C. Het werd gespeeld door het Mozart-orkest onder leiding van Davis Jerome met de hoboïst Richard Woodham. Samenstelling van dit programma Freek Rijmerink met natuurlijk weer weerkundige adviezen van Harry Geurts. En dan nu The Sound of Movies met in de serie Jazz in de Film scores van Shelley Mann. En dan beginnen we met muziek voor de tv-serie Daktari. Die serie was te zien in de jaren 1966-69. U weet het misschien nog, het ging over dierenarts Dr. Marsh Tracy, die met zijn dochter in Afrika een dierenobservatiecentrum annex dierenhospitaal runt. En in elke aflevering was ook in een grote rol de scheeloogige leeuw Clarence te bewonderen. De muziek wordt gespeeld door Shelley Mann op drums. Hij is dus de componist. En verder een aantal mensen die ik na afloop zal noemen. Arrangementen zijn gemaakt door Richard Hazard.

En dat was de muziek van Shelly Man voor de tv-serie Daktari. Die serie die in Afrika speelde. En wij hadden hem op tv hier 1966-69 zo ongeveer. En ik had u de namen van de muzikanten beloofd. Hier komen ze. Shelly Man zelf ook op drums. Bud Shank, Frank Strozier, Art Smith.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had, ook op latere leeftijd, zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper, een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer ze aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummer uit Thoroughly Modern Midi uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En die hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En dat wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if she

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kahn. Je hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camerata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dat was Steven Taylor met Partite diverse sopra la Spagnoletta van Johan Schmidt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Rondom Orgels over het Betsorgel in de Sint-Michaëlskerk in Schalkwijk. Samenstelling voor de concertzender Freek Rijmerink met technische adviezen van Gerald Giffert.

0: Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering muziek van The Prisoner, een tv-serie die in 1967 en 1968 op de buis te zien was en waarin een geheim agent in ruste een bizarre gevangenis in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. De bewaarders zijn niet mals en proberen hem te breken. De geheimagent wordt gespeeld door Patrick McGowan. U hoort scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer van een aantal afleveringen uit 1967 en het ongebruikte hoofdthema van Wilfred Josephs.
1: Good people, it is my pleasure to present to you the one and only number 16.

Italiaanse filmmuziek hebben we u het afgelopen uur laten horen. Bij twee films, La Matriarca en dit laatste stuk was van Il Profeta, een film uit 1968. En de muziek was van Armando Trovajoli. Dat was The Sound of Movies, serie Jazz in de Film. De techniek van deze laatste uren werd verzorgd door Mats-Jan van Soest. Samenstelling van dit uur was in handen van Kees Hogenbeerk en ik ben...

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedramaserie die onder de titel Theater Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delaunch, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down the Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de

Howard. En vanaf toen componeerde Van Heusen, Van Heusen moet ik natuurlijk zeggen, ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool, Bing Crosby, had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie DeLaunch werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen met tekst van Edgar Delange is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kyle Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lumec Carity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James van Heusen en Sammy Cahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leiding van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvolgestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

High Hopes, afkomstig uit The Hole in the Head uit 1959. Doris Day was dit met het Jimmy Joyce and his Children's Chorus. My Six Loves is een comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had, ook op latere leeftijd, zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens.

Je bent als filmcomponist in Frankrijk echt tot alle niveaus doorgedrongen wanneer je ook een film met de nationale komiek Louis de Funès van muziek hebt voorzien. En dit lukt François de Roubaix 5 jaar na zijn debuut. Dat is snel. In 1970 verschijnt L'Homme d'Orchestre, waarin Louis de Funès een balletchoreograaf speelt die een nieuw soort popmusical voor dertigers wil opvoeren. Regisseur Serge Corbère laat de Funès met zijn zoon Olivier het rare liedje Les Poupons zingen, dat wonder boven wonder ook nog een grote hit wordt. Olivier de Funès speelt de neef van de balletmeester die de danseressen op tournee in Rome uit handen van de Romeinen moet zien te houden. François de Roubaix kan met de muziek alle kanten uit. Zijn score is een mengeling van barok, komische vaudeville en klezmer. De song Yard is een pastiche op A Wider Shade of Pale en wordt door Olivier de Funès gezongen, alsof hij Procol Harum zelf is. Het ritmische dabba-dabba-da-gezang van het nummer Ballade dans Rome is ontleend aan Burt Bacharach's Butch Cassidy en The Sundance Kid. De score, die een jaar eerder een kassucces is geworden en Burt Bacharach een Oscar opleverde. In het laatste stuk van L'Homme d'Orchestre horen we Louis de Funès nog Pili Pili Pa neurieën, een tekst van François de Roubaix zelf.

In deze uitzending hebben we voor de derde keer aandacht besteed aan de filmmuziek van François de Roubaix. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 303e keer jazz in de film. En voor de derde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. In 1964 verschijnt er een documentaire in de Italiaanse bioscopen die waarschuwt voor losgeslagen jeugd die zijn weg zoekt naar de uitgang. De dreigende titel luidt Ich Malamundo, wat duidt op de slechte wereld en zijn mensen. Het is een voorbeeld van de Mundo-films die grote aantrekkingskracht uitoefenen op sensatiebelust bioscooppubliek. In Jazz in de Film zijn hiervan al meermalen scores gedraaid, zoals daar waren Mundo Cane, Mundo Caldo di Notte en Questo Sporco Mundo Meraviglioso. Mundo betekent wereld en dat is precies wat deze films tonen. Bizarre praktijken uit de hele wereld, zo schokkend mogelijk aan elkaar geplakt. In I Malamundo van Paolo Cavara zijn dit bijvoorbeeld naaktskiën in Zwitserland, het slachten van een everzwijn in Italië en een orgie op een kerkhof. Kinderen kunnen tegenwoordig op internet heel wat ergere dingen zien, maar in 1964 was hiervan nogal veel taboe. En bijna alle Italiaanse componisten hebben wel aan een Mundo-film gewerkt, dus ook Ennio Morricone. In datzelfde jaar, 1964, geeft Morricone een nieuwe dimensie aan de muziek voor cowboyfilms met A Fistful of Dollars, de eerste spaghetti western. Hij introduceert de Spaanse gitaar, de mariachi-trompet en meezingend koor in deze cynische afslag van het klassieke genre door regisseur Sergio Leone. Precies dezelfde middelen gebruikt Morricone in I Malamundo, behalve dat hij er een jazzy ritme onder legt. De band met Sergio Leone wordt nog versterkt doordat de componist zijn openingsmelodie, Le Facce, oftewel de gezichten, 20 jaar later opnieuw gebruikt. In Leone's Once Upon a Time in America is dit het thema op panfluit, maar dan in een ander metrum. I Malamundo heeft zo'n succes dat er zelfs een soundtrack LP wordt uitgebracht voor de Amerikaanse markt. En aan deze plaat is een versie van Morricone's hoofdthema toegevoegd dat in het Engels wordt gezongen door Ken Coleman. Het heet eufemistisch Funny World en het staat niet op de cd die vorig jaar van de score is uitgebracht, maar wij hebben uiteraard wel de oude LP. De Engelse vertaling in Funny World is gemaakt door Alan Brand en de originele liedteksten zijn van Francesco Milisacchi, Guido Castaldo en Francesco Torti. Vocalen komen van Nora Orlandi en het koor is I Cantori Moderni di Alessandroni, waarvoor de koorleider met dezelfde naam soleert met bijzondere stemgeluiden en gehik. De trompetsoli zijn van Michele Lanceranza en Nunzio Rotondo. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai.

U hoorde in deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film muziek van Ennio Morricone. U hoorde filmscores gemaakt voor I Malamundo uit 1964, een productie van Paolo Cavara. En Engelstalige song For New World uit Malamundo, gezongen door Ken Coleman. Samenstelling van dit programma, Kees Hoornberg.

Op de Concertzender is het tijd voor The Sound of Movies. De schijnwerper is dit uur gericht, en we deden het al eerder, op Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atchison, Topeka and the Santa Fe. Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1918 in het Amerikaanse leger zat. We beginnen met 2 songs uit de film Hello Frisco Hello, een komische, romantische musical van Bruce Humberstone uit 1943. De teksten zijn van Mac Gordon. Achtereenvolgens hoort u I Gotta Have You, gezongen door June Havoc, en You'll Never Know, met zang van Alice Faye. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Charles Henderson.

0: Twee songs op muziek van Harry Warren uit de film Hello Frisco, Hello uit 1943. Muziek in dit uur komt van vinyl van echte oude LP's en dat gaat af en toe met wat hikken en tikken. Hello Summer Holiday is een musical van Ruben Mamoulian uit 1948. De volgende songs van Warren zijn op tekst van Rolf Blaine. Wish I Had a Braver Heart met zangeres Gloria de Haven. En de ballroom sequence, The Weary Kid and You Are the Sweetest Kid I've Ever Known. Met dialogen door Mickey Rooney, Marilyn Maxwell en Emery Parnell. Ook hier een studioorkest, nu onder leiding van Lenny Hayton.
1: Wish I had a braver heart. I would disregard the things I'm told. I would be more daring, be more bold. If I only had a braver heart, maybe I would then outgrow things like locks.

U luistert naar filmsongs van Harry Warren, uitgevoerd door Engelse dansorkesten, zoals het zojuist gehoorde orkest van Ray Noble. Maar er zijn er nog veel meer. Ned Gonella en his Georgians, Harry Roy en het orkest, George Scott Wood en the Six Swingers en Joe Loss en his orkest. Een paar titels met de films erbij. Go Into Your Dance uit de gelijknamige film van 1995.

artieste die optreedt met haar band The Playboys, 6 chorus girls met een 3-stemmig close harmony groepje en met een syncopation dance orchestra. En een New York Dixieland group en allerlei combinaties hiervan. De televisieuitzending moest een staalkaart zijn van de originele muziek uit die tijd. Ook in technische zin was de uitzending bijzonder, omdat de acteurs in historische opname van toen werden geplaatst, net alsof ze erbij waren. Het studioorkest staat onder leiding van Sandy Courage.

F. Scott Fitzgerald beschouwde zijn roman Tender is the Night uit 1934 als zijn beste werk. De ervaringen die hij en zijn vrouw Zelda hadden opgedaan in de High Society van Amerika en Europa, had hij verwerkt in zijn verhaal. Alle uitspattingen en sociale contacten van dien stonden erin. In 1962 werd het boek verfilmd door Henry King. Jennifer Jones speelde de miljonaire die in een kliniek in Zurich wordt behandeld door een jonge, veelbelovende, maar natuurlijk arme psychiater, Jason Roberts. De dokter ontdekt haar jeugdtrauma's, maar ook het milieu waarin zij de Roaring Twenties beleefde. Dit biedt de film ruimte om op locatie, zowel Parijs, Rome, de Riviera als de Alpen te etaleren. Het affiche spreekt van "The tunes they danced to, the songs they sang, the jazz beat that swept across the world." Nou, dat belooft wat. De soundtrack bevat een arsenaal aan klassiekers uit het radiorepertoire van dancebands en natuurlijk veel Charleston van componisten als Irving Berlin en het duo Nathaniel Herb Brown en Arthur Freed. Het studioorkest werd gedirigeerd door Bernard Herrmann, omdat hij de filmscore componeerde. Maar daarvan staat helaas niets op deze soundtrack-LP.

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We zijn aangekomen bij aflevering 172 en die gaat helemaal over Serge Gainsbourg. Hij leefde van 1928 tot 1991. Les loups dans la bergerie uit 1959. De internationale titel van deze film was The Wolves in the Sheepfold. De thriller van Hervé Bromberger gaat over drie jongens die met de auto in een afgelegen berghut belanden. En in die berghut zitten onhandelbare tieners die een heropvoeding krijgen. Tja, daar komen ze niet meer zo gemakkelijk weg. De score werd gecomponeerd door Serge Gainsbourg onder de vleugels van de geroutineerd filmcomponist Alain Coraguerre.

0: Dat was de score van Les Loups dans la Bergerie, gedirigeerd en gearrangeerd door Alain Coraguerre. De volgende film is Voulez-vous danser avec moi? Come dance with me. Ook uit 1959. Het is een misdaadmysterie van Michel Boiron. En het verhaal is ongeveer het volgende. Een mooi, jong echtpaar maakt ruzie. En dat zijn Brigitte Bardot en Henri Vidal. Hij komt boos in een dansschool terecht. En daar wordt hij verleid door de danslerares Dawn Adams. En zij heeft een stiekeme bijbedoeling. Ze wil hem chanteren in een moordzaak. Er zitten dansbare nummers in de film, naar verluid van liedjes met liedjes van Serge Gainsbourg. Op de titelrol van de film worden echter geen credits vermeld van de twee chansons die in de film worden gezongen. Het team Générique en La Licorne, gezongen door Serge Gainsbourg. De achtergrondscore is gecomponeerd door Henri Crolla en André Auder. En dat zijn gerenommeerde filmcomponisten in Frankrijk. Het is ook mogelijk dat een van hen de liedjes heeft geschreven op tekst van Jacques Prévert. En nu wordt het mysterie nog groter, omdat Gainsbourg de twee nummers heeft laten uitvoeren door de Oostenrijkse zanger Bob Martin. En hij heeft deze versies weer op zijn eigen albums gezet, alsof ze zijn creaties zijn. Nou, we zullen het nooit zeker weten, want iedereen is inmiddels dood. Gainsbourg overleed in 1991 en op zijn 75e stierf ook Leo Epp, die als Bob Martin de eerste vertegenwoordiger was van Oostenrijk op het Eurovisie Songfestival in 1957. Hij eindigde als 10e en laatste. Maar van Nederland kreeg hij 1 punt voor zijn liedje Wohin, kleines pony.
1: Voulez-vous danser, voulez-vous danser ce soir avec moi?

L'eau à la bouche uit 1960 is een romantische komedie gemaakt onder regie van Jacques Doniol Valcroze. Nadat een rijke grootmoeder is gestorven, moeten de drie kleinkinderen bijeenkomen op haar château. Veel jonge actrices, zoals Françoise Prion, Bernadette Lafont en Alexandra Stewart. En daar zwerven ook nog mannen omheen die azen op relaties en erfenis. U hoort eerst drie thema's uit de film, vervolgens nog een vierde die speciaal is opgenomen met symfonieorkest. Serge Gainsbourg zingt het titelnummer dat is mede gecomponeerd door Alain Corraguer. En Corraguer dirigeerde een studioorkest. Het thema Chez Dali is nagespeeld door het Bulgarian Symphony Orchestra onder leiding van Dejan Pavlov. Het is speciaal georchestreerd voor de documentaire Gainsbourg, Vie héroïque van Johan Svar uit 2010.

0: Striptease. Een film die Striptease heet, met verbindingstreepje tussen uitkleden en plagen, is Serge Gainsbourg op het lijf geschreven. Hij was immers de man die enkele jaren later het heigliedje Je t'aime, moi non plus maakte. De film Striptease uit 1962 van Jacques Poitrenaud schildert de sfeer in een stripteaseclub waarbij de gastvrouw, let op de naam, Dodo Voluptu, gespeeld door Dani Safal, wordt. Ze inspireert en instrueert een hele groep exotische danseressen om de kunst van het strippen uit te dragen. En een van die stripdames is Nico, de Duitse popzangeres uit het alternatieve circuit. Onlangs was er een documentaire met de film Nico 1988 in de bioscoop. Het titelthema Striptease is gecomponeerd door Serge Gainsbourg samen met Alain Croaguer en wordt gezongen door Juliette Grégo. Het studioorkest staat onder leiding van Alain Croaguer.
1: Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après.

et je reste en tout point pareil. Là, dans le plus simple.

De score voor de film Green Mansions werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott. En de score was van de hand van Bronislaw Kaper. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender en als u deze tune herkent, dan weet u dat we onmiskenbaar toe zijn aan The Sound of Movies. Met muziek dit keer van de Amerikaanse componist William Ross, geboren in 1948, en ook van zijn min of meer leraar John Williams. We beginnen met muziek van William Ross voor de televisiefilm In My Dreams, een romantisch drama van Kenny Leon uit april van dit jaar. U hoort een studioorkest onder leiding van Ben Foster.

Ben Foster dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van de muziek van de televisiefilm In My Dreams. Tot slot laten we werk van, laat ik hem maar de leraar van William Ross noemen, John Williams. Geen filmmuziek dit keer, maar zijn celloconcert. En dat bestaat uit 4 delen, thema met variaties, blues, scherzo en song. De cellist is Yo-Yo Ma en u hoort ook weer een studioorkest, dit keer dus onder leiding van John Williams.